FM Rainbow cei vitrauni, tu mi hai catat cataranya e cei care am uit filmi gita. E quarzaunic tis mentazaleat, mukil cobro.